0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive, agus ne schelte, et ha grilo or venulocte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliacht de quischchali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment fuin de credive agus ne schelte, et haar grilo or venulachte margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte glo gach derdi an onshore Radio Rira, no e share er Spotify agus Apple Podcasts on Wadden Darkion.
0: Rira.